0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.
2: Een zinderende

Eerst door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte. Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckersjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht.

probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam breidde ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toon...

en wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug.

in de oprijlaan en liep met de wattenjas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Zij heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

deze. De deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: Dit is Gigant. Gigant FM.
1: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open komt.

in één melodie. De tijd vergaat, muziek zal blijven. Wat noten maakt melancholie.

0: www.zeemanelektro.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75 gulden. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen

aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd.

moeder doet alles gratis voor niets. Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen 2 kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de 2e dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking

0: past in de versterking van de NAVO en de focus op het hoge noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden. Met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer. Er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.

0: kunnen te veel? Jokason.nl. Al meer dan 40 jaar Zunween en Rollo.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenoord Nieuw Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige 2 nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, de laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
6: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
7: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
8: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
9: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
10: Autobedrijf Ferdi Snijders. Autobedrijf Ferdi Snijders.
11: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud...

0: autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: De laatste onweersbuien zijn in het noordoosten het land uitgetrokken. Code oranje is opgeheven. Vanmiddag wordt het zonnig en lopen de temperaturen op naar 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Er waait dan een matige tot vrij krachtige westenwind en het blijft buiig in het zuidoosten. In de avond blijft het overwegend onbewolkt met alleen in het uiterste oosten nog kans op een regenbui of onweersbui. Het koelt komende nacht af naar rond de 17 graden. Vanaf morgen de overgang naar minder warme dagen, wel zonnig, maar hier en daar een bui en veel minder warm met middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

Of je nou thuis, aan het werk of onderweg bent. Zodra je Gigante FM aanzet, voel je je meteen thuis. Voel je je meteen thuis. Van de lekkerste piratenplaten tot de gezelligste hits van nu. Luister via DAB+ of online via gigantefm.nl.

0: Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagans. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
4: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
6: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie je ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: De laatste onweersbuien zijn in het noordoosten het land uitgetrokken. Code oranje is opgeheven. Vanmiddag wordt het zonnig en lopen de temperaturen op naar 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Er waait dan een matige tot vrij krachtige westenwind en het blijft buiig in het zuidoosten. In de avond blijft het overwegend onbewolkt, met alleen in het uiterste oosten nog kans op een regenbui of onweersbui. Het koelt komende nacht af naar rond de 17 graden. Vanaf morgen de overgang naar minder warme dagen, wel zonnig, maar hier en daar een bui en veel minder warm, met middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak. In je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: techniekemmen.nl.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld.

0: Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
6: Gigant FM, Gigant op verzoek.

Dit was dan weer de opening van vandaag. Die kwam van Sylvia Zwart en het Droom van Werkelijkheid. En zojuist muziek van Middle of the Road. Talk of all the USA. Daarmee is het geworden ruim 8:08. Ik zeg een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent. Want je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Giegeld op Verzoek. Met ondergetekende Marco. En dat wil zeggen dat ik tot 1:00 vanmiddag weer bij je ben met het draaien van verkoelende zomerse hits. Ja, we gaan weer leuke dingen doen vandaag. Alle ingrediënten zijn uiteraard weer aanwezig. De ANWB-kant, dat gaan we doen vanmiddag om 1:15. Ik heb zojuist al eens stiekem even gekeken op onze Facebookpagina. Hij staat weer gepost. Vandaag is het een singeltje van Jannes. Nieuwsgierig geworden? Neem alvast even een kijkje op onze Facebookpagina en begin alvast maar met stemmen. De keuze van André, dat hebben wij gepland om 10:30. André heeft gekozen voor een piratennummer. Heeft te maken met een biertje. Daarover is het meer om 10:30. De keuze van André. De nieuwe megagigant is ook weer geïntroduceerd door onze muziekredactie. En deze ga ik draaien zo rond de klok van 9:45. En wat ga ik nog meer draaien? Dat ligt aan onze luisteraars. Weet jij een leuke, mooie plaats? Geef het even door. Bel of WhatsApp naar 059-1-30-2010. Uiteraard mag je het ook regelen via de Gigant FM app. Of even via onze website. Heel gemakkelijk. www.gigantfm.nl. Ik heb voor je klaarstaan een plaatje van Karsten Company. En samen zeilen.

Ik weet pertinent zeker dat ik heel veel mensen op het hier doe vandaag met een singeltje van Jannes. De A-kant is ik wil altijd bij jou zijn. En de B-kant is zwevend naar het geluk. Welke kant van deze plaats wil jij graag horen vanmiddag om 12:15? Dan verwijs je even naar onze Facebookpagina. Daar mag je je stem uitbrengen. En ja, zo rond die tijd van de klok gaan we dus het plaatje draaien. Zoals ik al zei, dus de zomer van 2026. Hij is volop aan hier bij Gigalt FM. Dat hoor je in de programmering, aan de jingles, eigenlijk aan alles. En ook vooral aan de muziek. Hier is Bodie M met...

op de Duitsstalige Tour, hier bij Gigant FM. Ook nog zomers, ook nog de Calimeros en oh la la. Ik heb vier plaatjes voor je klaargezet. En niet de minste. Een leuke piratenklassieker van Kim en Ti Amo Palermo. Een instrumentale plaat waar we niet alle dagen draaien. Maar ik weet zeker dat je het leuk vindt. De Saxilander en Sunashin in Engadin. Jan Smit staat voor je klaar met Boom Boom Bailando. Maar nu eerst de muziek van BZN en Aloha Hey. Wil je trouwens ook een leuke plaat aanvragen? Dan ben je het juiste adres. Bel of WhatsApp 059 1 30 2010.

Eigenlijk een vergeten piratenklassiekertje. Kwam van Kim en Ti Amo Palermo, waarvan het origineel is van Gigi Anderson. De nieuwe megagigant voor de komende week is inmiddels weer bekendgemaakt door onze muziekredactie. En de pijlen zijn gericht op het allernieuwste plaatje van Yves Berensen. En misschien is het tijd.

Funny Girls waren dat. En toen hij me kuste. Ik heb nog twee plaatjes voor je klaarstaan. En dat is ook zomers. De Havenzangers en Daarbij de Waterkans. Maar nu eerst Laszlo Bas uit de jaren 80. Hier is La.

0: Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders,
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
5: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
8: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwartemeer.
3: Gigant FM, Gigant op verzoek, Marco Cox.

een dijk van de zomerhits uit de begin jaren 80 van de Shorts. En we draaien een Come On, Zava. Het is ruim 7:10. Ik zeg vanaf deze plek van harte welkom terug. Wij zijn aangekomen bij het officiële gedeelte van deze zondagmorgen. Het is de hoogste tijd voor verzoekplaatjes. Ik heb zojuist stiekem al even gekeken in de mailbox. En er komen echt wel leuke plaatjes binnen wat aangevraagd is door onze luisteraars. En ik kan je alleen maar even oproepen. Van, heb je een toevoeging of weet jij een leuke zomerse plaats? Of wil je een persoonlijke groet overbrengen via GigaldFM? Dat is mogelijk. Bel of WhatsApp 059-130-2010. Of heel gemakkelijk en overzichtelijk via onze website is jouw muziek aan te vragen. En dat is www.gigaldfm.nl. Een berichtje van Miranda. Ze zegt, goedemorgen, toepasselijk nummer met dit weer. Merry Man en Feeling Hot, Hot, Hot. Succes met de uitzending. Dankjewel daarvoor. Graag even een plaatje voor Hemmy en Anneke de Groot, die morgen allebei jarig zijn. En dan graag een plaatje van Dick van Altena, die arm om je schouder. En de felicitaties komen van Henk en Ali Peters uit Klasineveen. En maakt er een hele mooie dag van. Hemmy en Anneke, vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen. En een hele gezellige dag toegewenst. Germ van Meekeren heeft mij vanmorgen ook gebeld. Hij doet het eigenlijk iedere week. En samen gaan we op zoek naar een leuke plaats. En dat is vandaag ook weer gelukt. Er wordt gevraagd om een plaatje van de Harpo met zijn Movistar. Die is speciaal bedoeld voor de vrouw van Germ en ook voor Jelle en Annie. En voor het hele team van Radio GigaldFM. En we gaan een plaatje erbij zoeken. Goedemorgen Marco, graag een nummer van de Wico's. Neem voor mij maar een ander. Dat is echt een oude piratenklassieker. Die is speciaal bedoeld voor alle vrienden, alle luisteraars en het GigaldFM team. Met de groeten van Hein Tiek uit Klasineveen. Anita die zegt, hey, deze graag van Jannes op het strand van Puerto Rico. Anita, ik heb hem voor je klaarstaan. Sterker nog, we gaan hem direct draaien. Lord.

Weet jij het al, welke kant van deze plaats jij graag wilt horen vanmiddag om 1:15? Is het kant A, ik wil altijd bij jou zijn, of de B-kant, zwevend naar het geluk? Als jij je keus hebt gemaakt, dan zou ik even zeggen, ga naar de Facebookpagina en breng je stem even uit. Maar je mag het ook allemaal proberen via de Gigant FM-app. Tijd voor een piratenklassieker van de Wico's. Hier is Neem voor mij maar een

man met de prachtige stem, Dick van Altena, en die arm om mijn schouder is wat je hoorde. Het gaat richting 10:30. Dat wil zeggen dat wij ruimte gaan maken voor de keuze van André. Het wekelijkse item wat zo rond deze tijd van de klok voorbij gaat komen hier op Gigant FM. En vandaag heeft hij gekozen voor het nummer uit 1981. Wat berust op waarheid. Want ik heb dat gisteravond gedaan. Ik heb het over een plaatje van Dingetje. En ik drink zo graag een bier met Henkie. Achter het Dingetje gaat Frank Paardenkoper uit Zandvoort schuil. Hij nam diverse nummers op, allemaal persiflages op bestaande liedjes. En hij gaf aan alle nummers zijn eigen draai. Hij bracht uiteindelijk een LP uit, getiteld 13 Daverende Dingetjes. En op deze LP stond ook een nummer van Met Melk Meermans, geïnspireerd op Kiddy Up Go van Gerard de Vries. Vandaag dus een biertje met Henkie, wel toepasselijk bij deze temperaturen. Geniet ervan. Ik heb eens even gezocht in het systeem. Het is een cover van de plaat van de Slim Dusty. En de titel van die plaat is in het Engels Duncan.

keuze van André voor vandaag. Dingetje en ik drink zo graag bier met Henkie. Voordat ik met de volgende ronde verzoekjes verder ga, even een mededeling van huishoudelijke aard. Er komen diverse reacties binnen dat de verbinding met KPN niet echt goed is. De plaatjes krinkelen een beetje vals. We zijn er druk mee doende. Ik hoop niet dat het erg storend is, maar we staan even met de rug tegen de muur. Ik doe dus alles aan om die storing te verhelpen. Ik vermoed dat er een beetje last van de warmte is allemaal. De platen die smelten op de platenspeler. Goed, jouw verzoekje is nog steeds van harte welkom. Bel of WhatsApp 059-1-30-2010. Hey, goedemorgen Marco. We gaan er nu een keer andersom doen. Een liedje voor pa. Omdat het heel moeilijk heeft op dit moment en we zo gek om zijn. Graag een plaatje van Jan Patat. En papa is geweldig. Je hebt het aangevraagd door Rick, Sabrina en Aimee. We gaan het plaatje erbij zoeken. En kop op, hè. Goedemorgen, Marco. Zou je de Moody Blues willen draaien met Night in White Satin? Het is aangevraagd door Albert uit Hogeveen. Graag een plaatje voor Danielle Vos, die dinsdag 22 jaar is geworden. Mag wel een plaatje zijn van Suzanne en Freek met de Halverwege. Veel liefst van papa, mama, Mark en Isabel. Danielle, vanaf deze plek ook van harte gefeliciteerd. Alsnog met jouw verjaardag. Nog heel veel gezonde jaren toegewenst. Ria die zegt een plaatje speciaal voor jullie en voor Theo. En dan wel graag een nummer van Stef Eckel in Op een terrasje. Ja, dankjewel voor jouw bericht. En ik ga op zoek speciaal voor jullie.

Goedemorgen Marco en mensen van Gigant FM. Graag een praatje speciaal voor mijn lieve vriendin Sylvia. En er wordt gevraagd voor een praatje van Jannes en het gevoel van samen zijn. En dit werd aangeboden door Rolf Huls. We gaan hem erbij zoeken speciaal voor jullie, Sylvia en Rolf. Eens even kijken. Nu eerst muziek van de Moody Blues. Hier is Nights in White Satin. Oh, prachtig.

Maar deze gaan we vanmiddag draaien om 12:15. De aankant is dus ik wil altijd bij jou zijn. En als je het plaatje omdraait, krijg je automatisch de B-kant. En dat is dus zwevend naar het geluk. Welke kant wil jij graag horen? Laat het mij even weten via onze Facebookpagina of even via de GigantFM-app. We gaan even de beuk erin gooien. Zomerse muziek op de vroege zondagmorgen bij GigantFM. 28 juni is het vandaag. Stralend weer. Hier is muziek van Diesel.

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer.

0: keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwsite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warsh in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026... De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
5: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
4: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van house.
6: Y'all ready for this?
4: Tot Strauss.
5: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
7: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
8: Gigant FM. Gigant op verzoek.

van de Dire Straits en Twisting by the Pool. Ik zeg van harte welkom terug op deze zonovergoten zondagmorgen hier bij Gigant FM. Wij zijn nog steeds op zoek naar zomerse muziek, lekkere klanken. Je mag ze aanvragen tot 1 uur vanmiddag in deze uitzending. Je kunt dat doorgeven via de Gigant FM app of telefonisch 059-1-30-2010. Zo werd ik vanmorgen gebeld door Jan uit Kollum. Vraag een plaatje aan van O Suzanne. En dat speciaal voor alle vrienden en bekenden en voor tante Vrouwtje en het hele team van Gigant FM. Gaan we regelen. Oeh, 2 keuzes krijg ik binnen vanuit Elum. Namelijk Demis Roussos, Forever and Ever. Of de plaat van Peter Maffay met Doom. Staat bijvermeld. Goedemorgen Marco. Een fijne zondag voor jouw team en alle luisteraars. En veel plezier met het draaien van die leuke plaatjes. Groetjes van Willy en Angelica. Goedemorgen Marco. Zou je van mij en alle luisteraars jullie hele team het plaatje kunnen draaien van Vader Abraham met geluk. Lieve groetjes van Monique. Monique, ik heb hem klaarstaan. We gaan hem direct voor jou draaien. Goedemorgen Marco, wil je voor Vroni Dijkstra een mooi plaatje draaien? Groetjes van Jankje. Gaat goed komen. Ik stel voor dat we een vrolijke zomerse plaat gaan draaien. Dat zal altijd in de smaak vallen, ga ik vanuit. Goedemorgen Marco, zou je voor Alex en Anneke een plaatje willen draaien van Nico Haak? En als ze me missen, dan ben ik aan het vissen. Groetjes van Elsje en Rieks. Ik weet dat hij in het systeem staat. We gaan hem straks er even bij zoeken. Maar nu eerst het plaatje van Vader Abraham. En geluk.

Oké, dan zo rond deze tijd van de klok. Even een kleine tussenstand voor onze wekelijkse item, de aardebeekant. Vandaag dus gaat het over het plaatje van Jannes. Monique zegt, mijn stem gaat deze week naar kant A. Wat mij betreft eigenlijk allebei ontzettend mooi. Monique, ik heb het voor jou genoteerd. Goedemorgen Marco, we willen graag de B-kant horen. Hoewel de A-kant ook mooi is. Ja, dat is precies een spelletje, want allebei de kanten zijn leuk. En we leggen het dus neer bij onze luisteraars. Deze reactie kwam overigens van Kerst en Tieneke. Een berichtje uit Enschede. Kant B natuurlijk, groetjes van Marcel Lubbers. Gert Woldreek zegt, ik kies voor kant A. Gerrit uit Groningen, die gaat voor kant B. Ga ik even kijken naar de andere reacties. Goedemorgen, Marok. Ik neem aan dat het Marco moet zijn. We willen allebei graag de A-kant horen. Een fijne uitzending. En we genieten van jullie muziek. Fijn om te horen. Hilda en Harm gaan voor de B-kant. René Schaasma die gaat voor kant A. En eens even kijken. Gerrit Hartman die zegt kant A speciaal voor mijn lieve moeder Ali Hartman. Ik kijk even naar de procentjes. Kant A staat op dit moment op 66%. Dat wil zeggen dat hij bovenaan staat. Erop hebben gestemd B van Wijk, Annie van der Wallen, Christijn van der Veen, Jan Pachters, Sietse Zeeman, Rianne van Aert, Ali Koops, Anita Aert, enzovoort, enzovoort. Je mag je stem nog steeds uitbrengen. Dat kan dus tot 12:15 vanmiddag. En dat kun je dus doen via onze Facebookpagina of via de Gigant FM app.

is opvallend dat heel veel zomerse muziek ook over Griekenland gaat. Altijd lekker in het gehoor. René Schuurmans kwam voorbij met de Griekse muzikant. Het is ruim 11:30 geweest. We gaan eens even weer kijken in de mailbox waar alle verzoekjes in verschijnen. Er is het volgende berichtje. Dat kwam binnen via onze website www.gigantfm.nl. Weet je ook een leuke plaats? Dan kun je op deze manier je plaatjes aanvragen. Even naar onze website gaan. www.gigantfm.nl. Herman uit Zwijndrecht die zegt... Hoi DJ, als het kan luister ik altijd even naar jullie. Vorige week ben ik ziek geworden, hoge koorts. Maar nu gaat het gelukkig weer wat beter. Vanmiddag lekker naar Jan Mooibroek luisteren. Ook hij draait leuke plaatjes deze zondag. Herman die vraagt om een plaatje van Bruce Springsteen of van Tol Hansen. We gaan het voor jou regelen. En Herman, heel veel beterschap nog met die hoge koorts. Niet zo fijn met deze dagen. Wim Hebels uit Nieuw-Schonebeek. Ik wil graag een plaatje horen van Shaking Stevens met Hello Josephine. Ik ken hem zo niet, Wim, maar ik ga straks even voor jou op zoek. Willy en alle luisteraars krijgen een plaatje aangeboden door Johannes van der Heijden uit Munnekerzijl. En er moest een nummer zijn van Bruce Springsteen en My Hometown. Gaan we regelen. Ali uit Leek wil graag een plaatje horen van Liam Peterson. En jij bent dus mooier dan sterren. Verder kreeg je nog even een leuk berichtje van Eet Poelman uit Harderberg. Ook leuk dat jullie luisteren daar. En tot vrijdag. Goedemorgen Marco en het hele team, alle luisteraars. Een hele fijne zondag gewenst. Wil je wel een plaat draaien van Drukwerk? Speciaal voor mijn man Cor, voor Henk en Tobina, voor Daniel en Manuela, voor Erik, voor Emma en Saskia en Hemmo en de kinderen. En heel veel plezier met de uitzending. Groetjes van de Monique uit Sodom. Hartelijk dank voor het berichtje Monique. Leuk dat jullie luisteren. En ik zal een hele mooie plaat van Drukwerk voor jullie opzoeken. Weet je toevallig ook een leuke plaats? Zomerse muziek, daar zijn we naar op zoek. We willen de luisteraars graag opvrolijken met deze muziek. Vraag je plaatjes aan via WhatsApp 059-130-2010. Of even een e-mailtje sturen. En dan doe je naar studio@gigantfm.nl. Hier is Tom.

Deze plaat staat vandaag hartstikke centraal in deze uitzending. De plaat van Jannes. De A-kant is Ik wil altijd bij jou zijn. En de B-kant is Zwevend naar het geluk. Welke kant zou jij graag willen horen over een klein uurtje? Dat wil dus zeggen zo rond de klok van 1:15. Heb jij je keus gemaakt? Dan verwijs ik je door naar onze Facebookpagina. Daar staat dus een poll opgesteld en dan mag je dus je stem uitbrengen. En ook in de reacties kun je vermelden waarom jij die plaats zo leuk vindt. Nu muziek van Henry van Velzen. 4 vrienden op een rijtje aan de bar.

0: krijg Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij doet weer.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder 3 aaneengesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip voer door de zeestraat op het moment dat het geweld in de regio weer is opgeleid. Iran viel eerder schepen in de straat van Hormuz aan, waarop de VS opnieuw Iran aanviel. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
6: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
8: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijmwerken uit Zwarte Meer.
3: Gigant FM, Gigant op verzoek.

waar hoor je ze nog? Bij Gigant FM uiteraard. Anita Hikkeland was dat. En oh sunshine, oh sunshine. Toepasselijk ook nog. Het is ruim 12 uur geweest. We zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van deze zondag. Gigant op verzoek. Tot de 1 uur blijven in deze uitzending de lijnen openstaan. Weet je nog een leuke plaats? Zonnige plaats, zomerse plaats. Het maakt allemaal niet uit. Wij zoeken het graag voor je op. Je kunt bellen of whatsappen 059-1-30-20-10. Of bezoek onze website en vraag op deze manier je plaatjes aan. Dat is overigens www.gigantfm.nl. Ik kreeg nog even een leuk berichtje van Monique uit Winschoten. Ze zegt dankjewel Marco voor het draaien van het plaatje van Drukwerk. Lijn 10 hebben wij dus gedraaid. Haar moeder vond dat een hele leuke band. Haar moeder is al 5 jaar niet meer in ons midden. En als die band gedraaid wordt, dan zoveel aan haar denken. Monique, we hebben het graag voor jou gedaan.

Allemaal, ik wil graag de plaatje van jullie zelf. Voor Ineke Boonstra, voor Radio Bloemfontein met huisgenoten. En ook voor Jelle en Annie. Graag een plaatje van Ronnie. Oh my darling Caroline. Bedankt en vele groeten van vrouwtje Kramer uit Dokkum. Joram Stevens. Die vraagt om een plaatje van Daniel Boone met Beautiful Sunday. Heel mooi gevonden, Joram. Hij staat voor je klaar. Onze vaste luisteraar uit Musselkanaal. Hij is weer van de partij vandaag. Rolf Hulshoff vraagt een plaatje aan van Lucas en Gea met Zeg mij waarom. Die is allereerst bedoeld speciaal voor Tini. Wordt heel veel beterschap toegewenst. Ook voor Anna, Tini, Harmke, Mans, Bonnie, Rieks en Elsje. Het hele team van Gigant FM. De Parkheemster Wichter en jongens. Bij deze. Ik zie dat de enige communicatie is tussen Erik uit Goes en Martin. Staat er, ja Martin, nu zie ik Marco. Dat is schrikken, dacht ik. Fijn dat het allemaal goed doet. Geert die zegt, een leuke plaat van Bezer en graag voor alle die luisteren. We gaan een hele leuke opzoeken van Bezer en Geert. Een plaatje voor mezelf. Graag de Cats met Be My Day. Staat erbij vermeld. Ik zal vanmiddag naar de Cats Klo gaan. Dan loopt mijn neusgaten uit. Strontverkouden geworden intussen. Wat aangevraagd door André. Niet zo mooi, André. Desondanks wens ik jou een hele fijne zondag. En heel veel beterschap. En uiteraard gaan we het plaatje erbij zoeken van de Cats. En Be My Day.

Zomerzeur kan toch niet? Het werd aangevraagd door Geert, een leuke plaat van BZN. En we draaien uiteraard de Summertime. Het is ruim 12:30 geweest. We gaan eens even kijken wat er in de mailbox is binnengekomen het afgelopen half uur. Ik kreeg een YouTube-linkje binnen van Anneke. Ze vraagt om de plaat van DJ Coco met Everything's Alright. Ik zal eens even kijken, Anneke, voor jou het systeem. Als hij erin staat, dan gaan we hem uiteraard van jou draaien. Jannes met Eens is aangevraagd voor Gerben en Gerry, voor Arie en Jannie en voor Vrouwtje Kramer en Ineke Boonstra. Hallo Manneko, voor alle luisteraars natuurlijk ook voor jouzelf graag Lucas en Gea met Oh wat een hitte. Groetjes van Gerrit. Hij staat in het systeem, Gerrit, we gaan hem uiteraard draaien. Kun jij voor Albert de Elephant Song draaien van Kamaal? Groetjes op Erika staat erbij vermeld. Ik ga ervan uit dat dat jouw keer is. Hallo Marco, we zijn er weer lekker bij hoor. Lekker buiten aan het luisteren. Komt van Marta uit Los Arendsveen. Fijn om te horen. Hele fijne zondag toegewenst. Daar in de tuin. Lekker genieten. Hey, kijk wat leuk. We luisteren gezellig mee. Wil je misschien in de plaats blijven draaien van de Engelbewaarder? Speciaal voor oma Leemhuis, die de komende week jarig is. En dat werd aangevraagd door kleinzoon Stijn. En uiteraard ook namens het hele team van Giegel de Vem, mevrouw Leemhuis. Van harte gefeliciteerd, alvast met jouw verjaardag.

Het singeltje staat al klaar. Al het is nog niet duidelijk welke kant van die single wij gaan draaien. Je kunt nog een kleine 10 minuten stemmen op deze plaats van Jannes. De A-kant is ik wil altijd bij jou zijn. En de B-kant is dus zwevend naar het geluk. Wat het gaat worden, we gaan het zo dadelijk meemaken hier op Gigalt FM. Zomer 2026. Deze is ook zo mooi. Rob de Nijs en het werd zomer.

Marco Schuismaker en Engelbewaarder. Werd speciaal gedraaid voor Oma Leemhuis. Is de komende week jarig. En ik kwam een leuk bedankje nog even binnen. Je wordt bedankt namens ons, Oma met een glimlach. En daar worden we blij van.

0: Goed dan, tijd voor de grote ontknoping voor deze plaat van Jannes. Ik wil altijd bij jou zijn, dat hebben we op de A-kant staan. En de B-kant is zwevend naar het geluk. Er kwamen vele stemmen binnen, ik had eigenlijk wel verwacht, van het plaatje is vrij populair. Martha geeft even een reactie vanuit de tuin. Ze zegt, wij gaan voor de A-kant, fijne uitzending. Groetjes van Martha. Gerrit die zegt de B-kant graag. Erik die zegt ik wil mee aan de A en de B-kant. Doe mij maar Jannes kantje B, zweven naar het geluk. Groetjes van Erik uit Goes, helemaal in Zeeland. Oei, kijk ik even naar de procentjes. Dan heeft het eigenlijk best wel nek aan nek gegaan. 44% heeft op de B-kant gestemd, zweven naar het geluk. Enkele namen uit die lijst zijn Jannes de Dolstra, Radio Rebecca, Gerrit Willems, Gerda van Dijk, Tina Jonker, Minnie Westenberg-Smit, Rita Smit-Heinen, Vrouwtje Vos, Anita van der Meijden en ook Anja Pijker. 56% blijft er dus over voor kantje A. Ik wil altijd bij jou zijn. B van Wijk, Annie van der Wallen, Joke Kolstee, Sietse Zeeman, Ali Koops, Henk Mensing, Gerrit Hartman, Gert van der Veen, René Schaafsma en ook Johan Tiek heeft opgestemd. Het is niet echt overduidelijk. Het hakken over de sloot. Jullie hebben dus gekozen voor kantje A. Jannes, en ik wil altijd bij jou zijn. Over altijd bij jou zijn gesproken. Ik ben nog een 10 minuutjes bij hem. Met het programma Gigant op Verzoek. Wekelijks terugkeren tot de zondagmorgen vanaf 9 uur in de ochtend tot 1 uur in de middag. Waarin jij als luisteraar je plaatjes mag aanvragen.
1: Ik zie in je ogen soms verdriet.

0: Dit was de afsluiter voor vandaag. Peggy en Ramon en twee wielen draaien in het rond. Tot zover deze uitzending Gigant op Verzoek. Althans, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Zo werd ik nog even gevraagd om de plaat te draaien van Modern Talking. Atlantis is calling. We gaan hem inplannen na de klok van 1 uur. In stereo. Mini zegt op de valreep, het is wintertijd van de makkers ter verkoeling. Mini, helaas heb ik de wintermap, de kerstmap niet geactiveerd op dit moment. Dus helaas kan ik geen verkoeling voor je zorgen. Althans, dan moet ik een emmer met een emmer water die kant op komen. Dan misschien wel. We gaan de makkers draaien met zomerzon. Ik hoop dat het goed is, Mini. Goed, dat is zover deze uitzending. Het was een beetje rommelig en chaotisch. Maar dat past er ook wel weer bij op de zondagmorgen. Ik wens jou en iedereen nog een fijne voortzetting toe van deze zondag. Maak er wat leuks van met elkaar. Geniet nog even van het heerlijke weer. En uiteraard met Jan Mooibroek vanmiddag. Hij gaat de vrolijke uren presenteren vanaf 2 uur. En het weekend sluiten wij uiteraard weer af met country muziek. Country gigant met Bert Haan. Ik wens jou en iedereen een hele fijne voortzetting toe. Dus nogmaals van deze zondag. Moet je werken de komende week. Dan wens ik jou een hele plezierige werkweek. We zeggen joepdoei de Marshall. Rij en vrij voorzichtig. En denk aan mij. Graag tot volgende week. Dag.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen...

is waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 2:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: www.kemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: www.apkemmen.nl.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Het is vanmiddag overwegend zonnig. In het zuidoosten van het land kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. In de loop van de middag gaat het aan de zuidwestkust stevig waaien. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog altijd een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 17. Morgen zit de wind in de noord- tot noordwesthoek en is het gedaan met de zeer warme lucht waar we de afgelopen week mee te maken hadden. Zon, wat stapelwolken en een plaatselijke bui wisselen elkaar af en de thermometer tikt in de middag de 22 tot 26 graden aan. Vanaf dinsdag is het prima zomerweer met zon, wolkenvelden en af en toe een buitje. De temperatuur van zo'n 23 graden zal voor de meeste mensen aangenaam aanvoelen. In de nacht wordt het een graad of 14. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer, een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

GigantFM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom GigantFM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar GigantFM. GigantFM, natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
4: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de Straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de Straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer.

0: nu naar gigantenfm.nl/adverteren.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
0: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Nancy Boyd. En zo wij, dat Let's Hang On. En volgens mij is het Nancy Boyd en de Capello's. Ja, volgens mij wel op mijn hoofd, hoor. Even dat hoesje bij mijn hoofd naar binnen geschooid. En ik denk, oh ja, ja, ja, ja, Nancy Boyd en de Capello's. En Let's Hang On. Daarvoor nog alle vijf, Mas Palomas. Welkom, goedemiddag, Gigant FM en de Vrolijke Uren. Daar gaat hij weer. De laatste zondag van de maand juni. Gaat het hard missen. Hè? We zijn zo over de helft van het jaar heen. Dus laat het daar niet over hebben. Nee, zo is het. 28-6 is het. Marco, bedankt voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. En we gaan vrolijk verder met de Vrolijke Uren. Tot in de loop van 6 uur. Mijn naam is Jan en ik wens je een heel bijzonder goede middag. En ja, ik heb nog wat ruimte over. Ja, we zijn net begonnen, Jan. Ja, dat klopt. Ik heb wat muzikale suggesties. Zou het leuk zijn, even wat vrolijkheid, zomerse platen. Tijd van het jaar, dus wat dat betreft moet het kunnen volgens mij. Hè? Laat het weten via de mail studio@gigantenfan.nl. Dus studio@gigantenfan.nl. En je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010 voor jouw muzikale bijdrage voor de Vrolijke Uren. Ja, ik zit aan de water. Yeah. Nee, ik zit niet aan het water, maar aan de water. Je moet veel drinken, zegt de dokter. Dus hey, hoor je ook heel veel mensen zeggen van veel drinken, Jan. Veel drinken, veel drinken. Het probleem is, het vele drinken is geen probleem. Maar man. Je moet ook telkens weer naar het toilet toe. Dus je moet het ook weer aftappen, zeg maar. Yeah. Ja, zo is het. En blijf doorstromen. Nou goed. Gigant FM, de Vrolijke Uren, zondagmiddag. Welkom. En dit is de muziek van Sieneke. Ik doe wat ik wil. Ik sluit me daar compleet bij aan.

0: don't worry,
1: be happy.
2: It will soon pass, whatever it is.
1: Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy.
2: Be happy.
1: Je zou het ook kunnen kennen natuurlijk van Johnny Camaro. En dan heet het ook Don't Worry, Be Happy. Die Nederlandse uitvoering, zeg maar. Ja, zo is het toch? Eens even kijken. Hoi Jan, mag Tom Haver met Ik wil dat we samen zijn. Groetjes van Derry. Derry, dankjewel daarvoor. Ik ga eens even zoeken voor jou. Raymond uit Vlaardingen, hij zegt Rutger van Barneveld met Sjoele Nachten. En dat van Rob de Nijzen, zondag. Heel toepasselijk, zondag. Nou, Rutger van Barneveld, ja, die gaat ook zeer zeker nog voorbij komen voor de klok van 6 uur. Maar die schuif ik even door, want het is pas Leiden nog voorbij gekomen. Dus even wachten, want in het vat zit verzuurd niet, zeggen ze dan. Hè? Ja, zo is het ook. Dankjewel daarvoor. Goedemiddag, vrolijke vriend. We zitten er lekker buiten te luisteren. Draai maar even een plaatje van Mannes en de groetjes van Marta. En Marta die zat er nog even bij. En de rest weet je wel. Ik zal het niet weten. Natuurlijk weet ik dat. Hè? Gaat goed komen. Dank je wel daarvoor. Goedemiddag Jan, ook last van de warmte. Ik wel, zegt Heintiek. Uit Klazineveen. Een nummer van duo Wim en Henk met O.O. Wat een mooie meid was dat. Veel succes en de groeten van Heintiek uit Klazineveen. Dankjewel Hein. En die plaat die gaan erbij zoeken. Ja, ja, zeer zeker. Anita uit Limburg. Ze zegt René, laat de zon in je hart. Thanks Pink. Vooral als ze wat luistert, zegt ze er nog bij. En de groeten vanuit Limburg. Nou, Limburg krijgt de groeten vanuit het Hoge Noorden, vanuit het mooie Westerwolde. Ja, zo is het ook nog eens een keer. Hè? Doe niet zo heimelijk over. Nee, nee, nee. Cor die had nog even gebeld en wat ingesproken. Dat gaan we zo dadelijk even beluisteren, Cor, hoor. Ja, in die plaat van Gerard Joling. Ik ga hem ook opzoeken. Nou, het gaat goed komen. Dankjewel ervoor. Gigante FM, de vrolijke uren op deze zonnige zondagmiddag. En jouw muzikale suggestie is van harte welkom. Laat het weten via de mail. studio@gigantefm.nl. studio@gigantefm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010.
3: De zomer hoor je hier. Gigante FM.

0: Ja, hij is niet meer onder ons, maar zijn muziek blijft voortleven, hoor. Muziek van Rob de Nijs en we hadden het over zondag.
1: Hoi Jan, met Cor. Ik wil graag een plaatje aanvragen. Een tropische plaat. Nou ja, daar weet ik er wel een van. Doe maar Tickets to the Tropics van Gerard Joling. Groeten. Hoi hoi.

Laat de zon in je hart. Je hoort de muziek van René Schuurmans op GigantenFM tijdens de vrolijke uren. Ja, het is een beetje warm. Ja, een beetje. Maar goed, ik heb verkoeling. Ik heb de ventilator aan. Die brengt wel wat verkoeling. Ja, zeker. Maar goed ook, hè. En gewoon rustig blijven. Dat is iets wat we met z'n allen moeten doen.

Wim en Henk op Gigantenweb. Op bezoek van Heintiek uit Klasineveen. Ja, en dan weer bijna 3 uur geworden. Dat betekent dat we eventjes tijd moeten voor de nieuws van 3 uur. En na de klok van 3 uur ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren. Zondagmiddag, de 28e van de

0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.

Ja, de een vindt een rode wijn wel lekker. De ander zegt, nou, doe mij maar een witte wijn of een droge wijn. Ja, ik heb er weinig verstand van om eerlijk te zijn van de wijnen. Nou goed, hè. UB40, die zong erover in Red Red Wine. Daarvoor nog Sylvia Zwart en Hey jij daar. Je ziet om eens eventjes over nagedacht volgens mij. Hey jij, ja, hey ja. Welkom terug, het tweede gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. De laatste van juni. Eens even kijken, Freek die vraagt of ik een plaat bedraai van Edwin Bos. Genieten van de zomer. Dat gaan we zeer zeker doen. Genieten doen we sowieso, maar ook de plaat die gaan we even draaien. Dus gaat ook goed komen. Anita zegt nog eventjes, super lief, Bink. Ja, voor het draaien van die plaat in de vorige uur, hè, van René Schuurmans. Ja, laat de zon in je hart. En de zon die schijnt ook nog overal Nederland, hè. Dus, ik krijg hier een verzoekje binnen van Jeannette. Moet ik eigenlijk nog even wat anders wat doen? Want, ik ga even wat proberen. Even door luisteren naar die hamaaien.

0: Nu weet ik niet of het gaat lukken, maar... Hè? Techniek staat voor niks, dus wat dat betreft... Oh, hij gaat wel over, dus dat geeft een slokken bemorrel, om het maar zo te zeggen. Even kijken hoor.
1: Tedo,
0: goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: De jarige Job.
1: Ja, dat klopt.
0: Congratulations and celebrations. Tedo, van harte gefeliciteerd namens het hele team van Gigant FM.
1: Dankjewel, jongen.
0: Geniet je er een beetje van?
1: Ik doe het lekker rustig aan. Hè. Het is warm, het is heet buiten, dus zit er lekker onder het parasol met een waaiertje.
0: Kijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Even met een waaiertje. Ja. Ik heb hier ook een waaiertje staan, dus moet ook wel om hier te zijn, want anders dan is het niet uit te houden.
1: Nee, precies. Temperaturen zijn voor mij een beetje verschrikkelijk eigenlijk. Op dit
0: ja,
1: moment.
0: Ik denk dat voor vele mensen hoor, Tedo.
1: Dat denk ik ook wel. Ik denk dat velen wel een beetje, dat het wel een beetje naar beneden mag.
0: Ja, nou ja, goed, de komende week dan gaan ze naar beneden volgens mij, dus...
1: Ja, daar houden we hem een beetje open op.
0: Tedo, heb je tot nu toe een leuke dag gehad? Goed verwend?
1: Ja, goed begin en ik denk vanavond ook wel een lekker einde.
0: Kijk eens aan. Nou, ik krijg een verzoekje binnen van Jeannette. Die zegt, hoi Jan, graag een plaatje voor Tedo. Die is jarig vandaag.
1: Oh, leuk ja.
0: En ze zet erbij, zoek maar een mooi uit. Dus bij deze de vraag, zoek maar een mooi uit. Wat vindt Tedo een mooie?
1: Nou, ik heb hem al een keer eerder aangevraagd. Ik vind die van Sebastian wel leuk. Die zin in de zomer.
0: Zin?
1: Een beetje minder.
0: Zin in de zomer. Ik typ meteen even mee.
1: Ja.
0: Sebastian, ik heb hem gewonnen. Dan gaan we die ook eventjes meteen er eventjes in zetten. Hey, Tedo, ik wens je natuurlijk heel veel plezier nog in de komende de uren. Ik bedoel, de dag is nog lang niet voorbij.
1: Nee, nog lang niet. Nee.
0: Dus wat dat betreft, dan gaat dat nog wel leuk komen.
1: Dat gaat wel goed komen.
0: Tedo, geniet ervan en gaan die plaat draaien voor je.
1: Ja, en succes met je programma vanmiddag.
0: Hey, jij succes, hè?
1: Yo.
0: Yo, Tedo. Yo.

0: ZFM. Hier hoor je de gezelligheid.
1: Gigantisch in de regio.
2: Zomer van Edwin Bos. En ik denk dat de mengtafel ook een beetje geniet van de zomer of zo. Ja. Hij heeft ook warmteproblemen en zo. Nou ja, maak het uit. Vrolijkheid het op. En zo blijft het. Gezeker. Dit is Nicole Wendy Bloemen.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

en Jimmy David. GiantFM, de vrolijke uren, zondagmiddag, eens even kijken. Goedemiddag Jan, zou je een plaatje van Leni und Ludwig willen draaien? Geef niet wel. Alvast bedankt en nog veel succes. Groetjes van Gesines en Janneke. Dankjewel ervoor, ik ga een plaat opzoeken voor jullie. Ja, van Leni und Ludwig, jawel. Herman uit Zwijndrecht, hij zegt...

Eens even kijken. Goedendag. Ik wil even een plaat aanvragen van Brian Adams en The Summer of 69. Even voor buurman Freek. Nou, die gaan er ook weer op zoek hoor. Ja, gaat goed komen. Dankjewel ervoor. Het is bijna 3:30 geworden. Dat betekent de nieuwe megagigant staat te popelen om te worden afgespeeld. Maar voordat het zover is, eerst even de laat van Ede Staal. Of in Groningen is denk ik ook wel Ede Stoel. Hè? Ja. Me and my work, baby Jane. Gigantenfem, vrolijke uren, zondagmiddag. Tot

Ja, de zomer van 69. Nou, die heb ik nou eventjes net niet meegemaakt. Bryan Adams zong erover, The Summer of 69. Nou, Herman.

nieuwe single van Roy Raymonds. Knalgele scooter. En even kijken, Peter zit me aan te kijken. Waar gaat dit liedje over? Hij kent hem helemaal niet. Ik wel, ik lig in een deuk, zegt Marta. Ging het over die knalgele scooter of even over deze?

0: die vindt dat heel gewoon, toch?
1: Die vindt dat heel gewoon.
0: Ja, zo is het hoor. De Brothers.
1: De vrouw van een garageman.
0: En de garageman.
1: Die vindt dat heel gewoon.
0: De Brothers en garageleads op Giganten FM. We gaan eventjes plaatsmaken voor het nieuws van 6 uur. Niet maar 16 uur, ja. Oftewel 4 uur, ja. Giganten FM, de vrolijke uren. Tot een klok van 4 uur. Rick Astley.

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam.

0: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. Weerplaza-weerman Berend van Straten noemt dat unieke hoeveelheden die goed laten zien hoe extreem de buien waren. De eerste zware onweersbuien vonden in het westen van het land plaats en van Straten meldt dat hier supercells bij zaten, het zwaarste type onweersbuien. Er viel ook hagel. In de provincies Flevoland en Utrecht werden hagelstenen van 5 tot 7 centimeter groot gesignaleerd. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten, waaronder verpleegkundigen die voor de eerste keer een parachutesprong gingen maken. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Okura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Hij probeerde in de buurt van een van de podiumplekken te komen, maar reed de grindbak in. Een andere favoriet, de Italiaan Marco Bezzecchi, startte vanaf de 3e plek, maar moest het na 2 rondes opgeven omdat hij uit de bocht vloog en viel. Bezzecchi werd voor controle naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
1: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

I'm Your Sunshout America. Je hoort de muziek van Silvio. Ik denk, weet je wat? Ik gooi er even een beetje van een soort van een kerstplaatje in. Ja, ja, ja. Een beetje verkoeling misschien wel, ja. Ze zeggen ze wel eens, hoe oud, hoe gek, hè? Maar ja. Beetje gekheid hoort erbij natuurlijk, hè? Ja, zo is het toch? Jan, kun je een plaat draaien van Lou Bega en Mambo, nummer 5. Gaan we regelen. Even kijken, Marco de Hollander en In die Zomernacht. Gaan we er ook bij zoeken, hoor. Ja, gaat goed komen. Anita had ook nog gereageerd. Jan, dit is Engelbert, maar dan anders. Ik weet niet waar het over ging, maar... misschien ook die plaat van Brian Adams of zo. Ja, ik weet het niet. Dat zou me zo kunnen, ja. Goed, welkom terug. Het derde gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Muzikale suggesties? Ik hou me aanbevolen. Studio@gigantenfem.nl. Dus studio@gigantenfem.nl. Je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage voor de vrolijke uren. In de laatste zondag van de maand juni. Ja, dat koelt wel lekker af zo, hè, die muziek. Hè? Goed, tot de klok van 6 uur. De vrolijke uren. Ja, deze had ik beloofd. Ja, kom meerdere keren voorbij, hoor, op een dag. Maar terecht, inderdaad, hoor. Het is ook een geweldig grote... Top hier op dit moment. Rutger van Barneveld. Dit is

Ja, hij blijft leuk. Hij blijft leuk. Zeer zeker. Mambo nummer 5. Lou Bega. Lou Bega. Ja, hoe je het maar zeggen wil. Hè? Het maakt niet uit. Hè? Als het maar een naam heeft, toch? Zo is het. Jan, kun je hem laten rijden van Koos Albers met Als de zon schijnt? Jazeker kunnen we dat. Gaan we zo dadelijk eventjes inzetten. Joran komt met een leuke suggestie. Donnie en Frans Duits. En je raadt het al, Frans Duits. Zo heet de plaat ook zo dadelijk. We gaan hem zo dadelijk ook even inzetten, ja. Zeer zeker. Maar eerst deze. Marco de Hollander, Rock Gigant FM.

Iedere donderdagavond is het 3 uur lang gigantisch gezellig. Gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Zwart je mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

0: zomerse klank in 2026, Gigant FM, met een grote zomerdit van een aantal jaren geleden. Blue Lagoon en Break My Stride. Je zou het ook kunnen kennen van Matthew Wilder. Ja, dat is ook een nog langer geleden. Eens even kijken, Je bent niet oud. Zou iets van Wil Tura willen draaien? Kijk maar even, Derry, dankjewel. Ja, ik ben niet oud. Nee, 56 is toch ook niet oud?
1: Het

0: van de Proclaimers en I'm Gonna Walk the 500 Miles. Ja, de walk stond er niet bij, maar ja. Ik ga ervan uit dat het lopen was, dus... Maar goed. Erik, hallo Erik, Erik, ben je daar? Hallo?
1: Hoi Jan, met Erik. Ik wil graag plattertje afvragen van Marco, dat je zo goed gedraaid hebt.
0: Ja.
1: En van Martin en van Jan Mooibroek.
0: Dankjewel.
1: Toen wou ik je nummer horen van...
0: No.
1: Just the Wild met CDO. Of Janis met nummer Tans tot Morgen met mij. Groetjes Erik en doe voorzichtig aan met die warmte.
0: Erik, doe ook voorzichtig aan met die warmte en... Ja, ik heb hem klaarstaan. Justin Wild voor jou.

0: Engelbert Humperdinck op GigantenFM. The Spanish Night is over. Derry die stuurt nog eventjes een box. Ik doe even een box terug, Derry. Zo, bij deze eventjes via de camera natuurlijk. Hè. Ja, wat ook wel een dingetje is op dit moment. Dat is het nieuwe single van Jeffrey Leunenberg. Ja, wie? Ja, Jeffrey Leunenberg. Onthoud het eventjes goed. En dat nummer ook.
1: Scusi, Belladonna. Quattro formaggi.

altijd wel wat later in de toekomst, hoor. Ja, vooral met deze temperaturen. Heerlijk land. Jeffrey Leunenberg in Italiani. We gaan er eventjes uit voor de nieuws van 5 uur. En na de klok van 5 uur ben ik bij je weer terug. Met het laatste gedeelte van de vrolijke uren voor deze laatste zondag van de maand juni. Ja, en zo is het. En niet anders. Ik kan er niet anders van maken, dus ja. En als het niet anders is, dan is het niet anders. Studio@gigantenfan.nl. Je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. Voor een muzikale suggestie en het laatste gedeelte nog van de vrolijke uren. We gaan eruit met eens van de Pet Shop Boys. Always on my mind.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Unive zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine €155.000. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in 1 nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
3: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Ja, je dacht dat we weer weg waren, hè? Maar we winter weer. Ja, we zijn er nog wel, hoor. Ja, zeker. Ja, dat heb je soms, hè. Ja, techniek staat voor niets. Ik bedoel, ja. Soms dan zit het mee, soms zit het tegen. Nou, dat is soms een hele avontuur. Ja, goed. Nou, goed. Het is een technische geneuzel, zeg maar. Maar daar heb ik geen ene bal verstand van. Dus gelukkig hebben we daar onze man in voor. Dus die regelt dat allemaal eventjes. Dan is het allemaal weer op zijn plek, zeg maar. Ja. Natuurlijk ook niet overal verstand van hebben. Nee, zo is het ook nog eens een keer. Goed, welkom terug. Het laatste gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag 28.06. George Baker hebben we gedraaid en Bella Maria. En daarvoor Jolie en Teddy West met Als een Engel.

0: Ja, er zijn wat oplettende luisteraars die sturen mij filmpjes en zo. Ja, die zeggen, dat gaat wat niet goed. Nee, het ging ook even niet goed. Maar als het goed is, is het nu wel goed. Wat een gegoed, hè?
1: Zo is het.
0: Gaan we even kijken. Marta, die zegt, je moet de shotjes van Justin de Wilters proberen. Ze zijn erg lekker. Die shotjes. Nog niet, ik ken ze ook niet onmiddellijk te zijn, hoor. Nee. Waar smaakt het naar? Geen idee. Goedemiddag, weer een mooie uitzending op Gigant FM. Kun je Black Sabbath ook draaien met Paranoid. Bert Boyton, dankjewel daarvoor. Ik ga eens even kijken of het ook hebben en aanwezig is. Dan kunnen we het even gaan draaien. Ja. Je weet het maar nooit.

0: even kijken. We hebben daar aan de telefoon hangen. Hallo.
1: Goedemiddag, grote vriend.
0: Hallo.
1: Warm, hè?
0: Ja.
1: Graag voor mijn vader, Hans Bussen.
0: Ja.
1: Marianne Weber. Schrijf me nooit geen mooie brieven meer. En doe maar even een knalletje van René Schuurmans samen. Dankjewel, vriend.
0: Ja, en hij schrijft er later bij, als het kan, ook een plaat van Skin Deep en Stranglers. Van de Stranglers. We gaan kijken, beste Robin. Maar eerst deze van Marianne Weber.

0: zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
1: Mooi meisje!
0: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even

0: Lekker, lekker in de zon.
1: Ja, lekker in de zon. Ja, het is maar net wat je lekker vindt natuurlijk. Hè. Ja, sowieso, dat is een keer. Dus. Wie kent het nog? Hike en lekker, lekker in de zon. Dus even kijken. Marta die stuurt een foto van een shotje. Het shotje Cheerio. Karamel, zegt ze, en sinaasappel. Bij die winkel. Oké. Een echte aanrader, zegt ze ook nog. Dus ja, ik krijg er dorst van, maar ik moet nog rijden. Dus ik doe het even rustig aan als je het niet erg vindt. En ik heb het ook niet thuis, dus... En die winkel is gesloten, dus ja, lach maar uit. He, lach maar uit. Tjonge, jonge, jonge. Valt die ondoor die nog eens een keer. Dus even kijken. Hans die reageert nog eventjes op die plaat van Marianne Weber. Hans die zegt geweldig. Van een top DJ en een geweldige zoon. Een kameraad. En een kleine broertje. Kortom, mijn alles. Ja, dat gaat over Robin, ja. Die vroeg op het aantal van, inderdaad, van Marianne Weber. Nou, die hebben we gedraaid. Joram, die vraagt om een nieuwe single van Melissa Smilda. Die heb ik voor je klaarstaan dan. Die gaan we zo dadelijk ook even inzetten. Dus wat dat betreft kan het heel goed komen. Gigant FM, nu terug naar de tijd, 1970. Hier zijn de Bellamy Brothers.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

Heerlijk, de plaat van Klaas Hensterra en Jongensdroom. Ja, de plaat die doet het nog steeds lekker, toch? Ja, vind ik wel hoor, zo is het. Of ik heb laten draaien van ABBA. Take a chance on me. Gaan we zo dadelijk ook even doen. Huub Hangop, dat wordt gevraagd door Herman uit Zwijndrecht. Ik ga ze even zoeken, beste Herman.

Ja, de nieuwe single van Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht. Amore, amore, amore. Heb je Corrie ook gehoord? Hè? Dat zou ook in het nummer gewoon zitten. Ga door, ga door. Derry zegt, daar is die, hè? Ja, dat ging over die plaat van Annie van der Leek, hè? Ja. Matta, die had meteen een standje burenruzie. Poltje en Dorie. Standje burenruzie, dat komt straks weer met het SBSS zo is gebeuren. Ja, dat zou maar zo kunnen. Maar het maakt niet uit, iedereen kan lekker even meegenieten. If you change your-

Camilla en Had ik je maar nooit gezoend. Je hand, het hoort er even bij, ja, vind ik wel. Weet je, we gaan langzaam richting het einde. Wel, richting het nieuws van 6 uur. Derry zegt al even vast bedankt voor een gezellige middag. Maar we zijn er nog niet. Dit is For Sale.

Ja, de Potthak en zij drinkt mij op de lei. Het is ook het einde van de show voor deze zondagmiddag. De 28e, ja, de 28e van de 6e, 2026. Eens even kijken, Marla die zegt, Jan bedankt voor een gezellige middag. We hebben genoten. Ik heb ook genoten, ja. En ook van alle andere DJ's van Gigant FM 6. Tot de volgende. Fijne avond nog en de groetje van ons. Dankjewel, Hans die zegt ook tot de volgende keer, Jan. Daddy, ja, die zegt ook een tot de volgende. En zo zijn er nog meer en meer en meer. Was het ook weer de vrolijke uren voor deze zondagmiddag, de 28e. Ik wens je heel veel plezier met het non-stop gebeuren. En natuurlijk niet te vergeten vanaf de rol van 11 uur Country Gigant met Bert Haan. Als je een barbecue bent, even oppassen met je vingers. Met je vingers branden en zo. Hé, Marco? Gaat het allemaal goed komen. Hey, bedankt. Tot de volgende. Fijne avond. Bye bye.

0: Kunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïense drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument.
4: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
7: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij doet weer.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is nog lang helder en warm met in het zuidoosten nog kans op een regen- of onweersbui. De matige westenwind gaat in de loop van de avond liggen. Vannacht is het overwegend droog, maar kan er in het zuidoosten nog wel een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Het waait bijna niet, maar aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige westelijke wind die krachtig kan zijn aan de zuidwestkust. De ochtend begint met een mix van wolken en zon met de meeste bewolking in het oosten. De zwakke tot matige wind draait naar het noordwesten. 'S Middags krijgen we volop zon met wat bewolking tussendoor. Wel blijft het overal droog bij zo'n 21 graden vlak aan zee tot 27 in het oosten van het land. En waait er morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en is het nog lang zonnig. Na morgen krijgen we normale temperaturen voor de tijd van het jaar met regelmatig zon en ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Zunne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
5: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
7: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
8: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
7: Bandencentrum Emmen.
8: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Heb hoort er af op. Eppe, geef nou hier die kloppen. Verdikke Eppo, het is afloop met. Kom eens hier, zak je met een klompen voor de kabouw. Eppe, het is gebeurd.
1: Het geluid van de zomer. Gigantische.

0: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als derde in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
6: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweren en rollen.
7: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
8: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
7: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
9: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel, tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam of kijk op martinjuring.com.
7: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
4: GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

Gigant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Gigant FM. Gigant FM. Altijd. En overal. De gezelligste.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOPE-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
4: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u nou maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van Oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant

0: Weekend.nl.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
4: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
5: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet, Coevorden en Dedemsvaart.
3: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie country muziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl. Gigantisch in de regio. Dit is GigantFM. Goedenavond.

0: tapijtemmen.nl.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Ook wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

0: Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken.